0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Willems Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben

0: en Sander Verschoor. D66 en Pro zet hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde

0: productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. Dat meldde de Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer.

0: Dat moet de privacy beter beschermen. Dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: could break my heart.
1: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die, dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl. Redders redden op KNRM.nl.

0: De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder gekregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven.

0: landstreinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van...

0: Het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Viggo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: I just don't. Stevie.
1: That it was.
2: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeren zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Sport
0: en
2: Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.
2: Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Songs and Stories.

0: Is het een leugen of de waarheid? Ik hou van Maria en Maria houdt van mij. De hoofdpersoon uit Souvenir van Terug in de Keks kwam erachter op vakantie in Cairo.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Souvenir, een single uit 1986. Het jaar dat ik een van mijn favoriete jaren 80 bandjes, Terug in de Keks, voor het eerst live zag. Op Parkpop in Den Haag was dat. Onvergetelijke show. Ik heb ze daarna nog zeker een keer of 7, 8 gezien. Vaak samen met de Scene of de Dijk. Dat was toch een soort trojka toen, die drie bands. Souvenir was de 8e single van de Keks. En ik draaide hem aan het begin van een Songs and Stories die helemaal is gewijd aan mijn kast vol singles. Dat zijn er zo'n 7000 in de afgelopen 50 jaar verzameld. Van de eerste Bohemian Rhapsody in januari 1976... voor 5 gulden bij Radio Moderne gekocht, via vele exemplaren voor een kwartje of minder, via rommelmarkten in de jaren 90, naar singles waar ik enkele tientjes voor betaalde. Zoals je van me gewend bent, ga ik dwars door de decennia en genres heen. 1986 in Nederland, naar 1958 in de VS. Bobby Freeman was verantwoordelijk voor het origineel van Do You Wanna Dance? Hier in Nederland vooral bekend van Cliff Richard. Die hoor je straks trouwens ook nog. Eerst Bobby Freeman met zijn tweede single. Betty Lou's Got a New Pair of Shoes.

Daniel Lanois produceerde al sinds begin jaren 80 platen voor uiteenlopende acts. Van Martha and the Muffins tot Brian Eno. Maar vanaf 1984-85 kwam U2 erbij en werd hij ineens even heel erg beroemd. En toen kwamen ook de soloplaten. De eerste, Acadie, is de meest bekende. Daarop stond deze single The Maker in 1989. En over ken je hem nog gesproken? Seedorf was in 1982 heel even terug in de hitlijsten. Vooral in Engeland trouwens. Het was in Nederland vooral een radiohitje. Monsoon.

Want toen was de CITO vooral een herinnering uit het midden van de jaren 60, toen George Harrison die in de popmuziek introduceerde. In 1982 greep Monsoon de winnaar, een Brits-Indiase groep. Ever So Lonely was toen in Nederland vooral een radiohit, maar in Engeland een grote hit. En dan de zomer van 1959. Cliff Richard kondigde die toen aan met Here Comes Summer.

Ja, zijn ze nou een hype omdat ze zo goed zijn? Of zijn ze goed ondanks de hype? Ik neig toch vooral naar het laatste. Hikpie. Hun eerste single uit 2024. Something. Die ik kocht van ze bij het eerste optreden dat ik van ze zag. In het paard in Den Haag. Instrumentale platen. Ze worden in radioprogramma's nog wel eens een keer tegen het einde weggeveed als vulletje. Ik laat je nu twee instrumentale singles helemaal horen. Zometeen Mr. Blow, een plaat uit 1970, die DJ Tom Blom destijds als tune gebruikte. Na You Masakila, 1967. Ook lekker zomers, Grazing in the Grass. Oh nee, het is Amerikaans. Grazing in the Grass is het dan.

platen vind ik toch wat te zoetsappig. Maar met de Supremes, zo'n Diana Ross, natuurlijk de hele jaren 60 door, de ene na de andere klappen de hitlijsten in. Deze komt van net na de Supremes-tijd, 1970, en wat een single. Diana Ross en Remember Me. De Stones vind ik ook niet alles goed van trouwens. In 2010 alweer warmden ze de Exile on Main Street prak min of meer op. In de archieven werd een nummer uit 1972 gevonden dat nooit was uitgebracht op die Exile on Main Street plaat. Een beetje 1972, maar ook flink wat nieuwe toevoegingen destijds leidden tot deze single Plundered My Soul.

Ze was amper 16, maar klonk als een volwassen vrouw in 1961. Helen Shapiro en You Don't Know. En ken je het tijdschrift Vinyl nog? Dat bestond begin jaren 80, een paar jaar. En Vinyl deed zijn naam eer aan met bij elk van de eerste 26 nummers een vinylsingeltje. Van een punk of new wave band. Dat waren vooral de genres waar Vinyl over schreef namelijk. Ik heb hier een single die hoorde bij editie nummer 16. Lord Make Me a Cowboy, dit is The Gang of Four.

0: Drukkende Keks, een Nederlands viertal dat ik in de jaren 80 en 90 wel zo'n 10 keer zag. Deze Amerikaanse band zag ik nog wel vaker. Magna Pop, in 1991 voor het eerst en eind jaren 10 voor het laatst. Dit was een single van ze uit 1996. Linda, Ruffy, Shannon en Dave met Open the Door.
1: Songs.
0: Uit de entourage van James Brown, 1973. Mama Feel Good, Lynn Collins.
2: En stories.

Uncle Eric is helping the police with their inquiries. Uit 1985, 5 Minutes, van het Britse synthesizer duo Mainframe. Als bijnaam kozen ze, heel spitsvondig, The Noise of Art. Tot besluit van het stapeltje singles is uit mijn eigen platenkast, deze keer The Look. Een Engels bandje dat in 1980 één hit had. En die hit had een overeenkomst met het album Sgt. Pepper van de Beatles. Namelijk een eeuwig doorlopende uitloopgroef. Door een krasje in het vinyl loopt die eeuwig door. Bij de Beatles klonk dat zo. En hoe het bij de Look klonk, hoor je aan het eind van deze single wel. Wat Songs and Stories betreft, graag tot de volgende. Dit is I'm the Beat.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Country Express.

Luisteraars, een hele goede avond. Welkom terug bij Omroep Archipel. Tot de klok van 9 uur, thuis daar, de Kant Express met Leo van Wageningen. Kamer Willy Wilfried is nog steeds helaas ziek. Waarschijnlijk is hij een volgende keer aanwezig. Willy Wilfried, alvast heel veel beterschap en graag tot volgende week, hoop ik. En dan gaan we starten met een gospel. Dat is deze week van Stephanie Quill. It taught me how to pray.

mooie stem van Stephanie Krill. You taught me how to pray. Ja, van 2 weken geleden uitgekomen.

0: for God's sakes, turn around.
1: Ken Rogers, Ruby, don't take your love to town. En geluid met de volgende plaats van Ella Lingley, Choosing Texas.

Johnny Paycheck, I'm not looking back anymore. En gedoe met Shania Twain, Any Man of Mine. Weer een beetje vrolijke up-tempo plaat hier bij de Kuit Express.

De Brito Brothers, My Shoes Keep Walking Back to You. En we gaan luisteren naar het plaat van Jazzy Bo natuurlijk. Fire in My Veins. Ook weer een heerlijke plaat van Jazzy Bo.

Lynn Anderson. I beg your pardon. Rose Garden natuurlijk. De volgende plaat ga ik niet aankondigen. Kijk of hij het herkent. Een hele aparte versie is dit. Ik ben benieuwd of hij gaat herkennen.

0: verder vinden. Because the next titel is fall. En we gaan doen met Willie Nelson en Shania Twain. Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Please welcome Shania Twain.

Betse Klein. Walking After Midnight. En laatste plaat van vandaag is van Danny Vera en Bente. Zij zingen mooi nummer, Rollercoaster.

hoort al het eindzoen van de Country Express. Dit was weer het einde van vandaag. Volgende zijn we weer met nieuw aflevering van de Country Express. Hopelijk is dan Wilverstof weer aanwezig. Ik denk het al. Dank u voor het luisteren en graag tot volgende week. Mijn naam is Leo van Wageningen en blijf luisteren naar Omroep Arnhem-Rippel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM-TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Pakistaanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. 2 Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM-TV overleden zij door uitdroging. 4 andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Altijd mooi. Een Hammond-orgel aan het einde van een mooi, lekker, relaxed nummer in deze aflevering van De Late Avond. Je hoorde Ambrosia en The Biggest Part of Me. En dat gaat natuurlijk over de liefde.
1: Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.
0: Ja, want waarom zou het niet over de liefde hebben, nietwaar? Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je zou denken, hey, Bert de Wolf zou hier moeten zitten. Maar Bert is nog even met vakantie. Net zoals mijn collega Norbert Ketting. Dus ik neem ze even waar. Dus je moet het met mij doen vanavond. Het is niet anders. Maar ook ik heb vanavond natuurlijk prachtige muziek voor je meegenomen. Dus blijf lekker luisteren. Komt het allemaal naar je toe. Een hele mooie afwisselende keuze. En we hebben een paar interessante onderwerpen. Dus we gaan zo meteen bijvoorbeeld praten met Winnie Teschmacher over haar werkzaamheden. Wat houdt haar bezig? Wat is haar passie? Verder het spoor door Delft en de spooraansluiting van de gistfabriek. Dat is ook een dingetje daar. Ik ken het allemaal wel als je er voorbij komt. Vroeger rook het altijd naar gist. Maar nu is dat heel anders. En wat daar te gebeuren staat, dat hoor je zo meteen hier in de show. En er is een nieuw boek uit over verleuken en enthousiasme. Waar gaat dat boek over? Ja, ik zei het al, maar hoe dan? Dat hoor je zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: lekkerste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep. En in de late avond natuurlijk, zo vlak voor middernacht. Marvin Gaye, och, wat zwoel, What's Going On. En Earth, Wind and Fire met Miracles. Kijk, het is tijd voor onze eerste bijdrage in de show. Gesproken bijdrage, hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Winnie Tesmacher en die is in de studio. Winnie, welkom.
2: Dankjewel.
1: Je bent glaskunstenaar.
2: Ik ben beeldend kunstenaar, ik werk met glas.
1: Ja, maar ook met andere
2: apparaten. Ja, ook wel vaak met anderen, maar het meeste met glas.
1: Ja, toch wel. Ja. En wat maakt het dat je glas zo'n mooi materiaal vindt om daarmee te werken?
2: Ik ben er ooit voor gevallen. En,
1: dat is niet goed hoor,
2: met glas vallen. Nee, maar niet erin gevallen, maar echt wel ervoor gevallen. En ik was gefascineerd door iemand die aan het glas blazen was. Mm-hmm. En heb die man net zo lang aan zijn hoofd gezeurd tot ik het ook mocht leren.
1: Ja.
2: En dat was je noemt dat lampglas blazen. Dus dat is boven een tafelbrander. En dan werk je met buizen en staven. En instrument maken heette dat dan vroeger ook. En dat is mijn begin geweest ermee. En vervolgens ben ik doorgegaan met het hete glas. Dus dat is zoals we het in Leerdam doen.
1: Ja, dat kennen mensen waarschijnlijk
2: dat
1: wel.
2: Kennen ze
1: de fabriek
2: wel.
1: In Leerdam is natuurlijk ook, heeft ook een museum. Dus daar staan ook mooie dingen.
2: Ja.
1: Maar jij maakt andere dingen, denk ik.
2: Ja, kijk, in Leerdam hebben ze ook wel unica gehad. Hè? Dus enkel stuks die ze maakten. Maar dat waren toch wel meestal vazenschalen, kommen enzovoort. Maar ik maak sculpturen met glas.
1: Dus je bent eigenlijk beeldhouwer van glas? Mag je het zo noemen?
2: Ja, beeldhouwer met glas.
1: Ja. Al heel lang mee bezig?
2: Ja, wat ik zeg, sinds 1980. En ik heb mijn eigen atelier ben ik begonnen in 1983. Dus dat is best lang.
1: Ja, dan maak je sculpturen van glas. Breekt er dan wel eens wat?
2: Tuurlijk, absoluut.
1: Okay,
2: zeker als je ongeduldig bent.
1: Oh.
2: Ja, en dat ben ik nogal. Dus ik heb heel erg veel geduld moeten leren in het werken met glas. Je moet nooit denken, dat doe ik nog even. Want dan weet je eigenlijk al dat het fout gaat.
1: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er geen opleiding is om glassculpturen te maken. Of is dat
2: nou,
1: toch wel?
2: Er is in Nederland de Rietveld Academie de dagopleiding. Daar is een glasafdeling.
1: Oh, toch wel.
2: Dat is niet om het te leren zeg maar in de technieken, maar veel meer het idee. Die heb ik dus niet gedaan. Ik heb eigenlijk alles geleerd in mijn eigen atelier en vooral ook in heel veel ateliers in de wereld, zeg maar in binnen- en buitenland.
1: Is jouw werk ergens te zien?
2: Ja, ik heb natuurlijk een eigen atelier in Vlaardingen, buiten Vlaardingen.
1: Buiten Vlaardingen,
2: aan de Zuidbuurt zit ik in een van die boerderijen.
1: Oude boerderij?
2: Ja, een hele oude boerderij. En daar is mijn atelier in de oude stal. En daarboven, in een hele grote zolder, heb ik een tentoonstellingsruimte.
1: Oh, okay.
2: Die is niet standaard open, want daar heb ik geen tijd voor. Mensen kunnen altijd een mailtje sturen en dan kunnen we wat afspreken.
1: Ja, want je woont er vlakbij. Je woont eigenlijk bij je atelier op dezelfde plek.
2: Eén deurtje erdoor.
1: Ja, één deurtje verder. Dus eigenlijk, ja. Waar moeten ze zijn om je te bereiken?
2: Op mijn website. En dat is www.teschmacher.nl.
1: Kijk,
2: een beetje verouderde website. Maar wie weet is die alweer wat vernieuwing toe. Maar daar staat wel het contact en alles.
1: Contact staat er goed op en dat is geen probleem. En er staan voorbeelden op van wat je maakt. Want het is lastig om voor de radio te vertellen hoe het werk eruit ziet.
2: Nee, er staan voorbeelden op. Ze kunnen ook bij de video's wat video's zien. Dus er is best wel wat te onderzoeken. Ze kunnen me ook volgen op Instagram. En dan is daar ook een beetje de dingen die op dat moment aan de hand zijn.
1: Er zijn niet zoveel kunstenaars, denk ik, die specifiek met glas werken, toch?
2: Nee, maar dat klopt ook. Kijk, ik zeg altijd, om materialen te leren beheersen is het eigenlijk voor alles even moeilijk. Mm-hmm. Of je nou schildert of met keramiek werkt. Glas heeft een hele hoge drempel. Omdat er maar heel weinig mensen zijn die ermee werken. Er zijn weinig ateliers.
1: Ja.
2: Dus er is weinig mogelijkheid om het te leren. En voordat je die eerste drempel over bent, moet je best ook wel heel lang bezig zijn. En ik denk dat dat ook veel mensen tegenhoudt. Maar het is gewoon moeilijk te vinden. Waar ga ik dit leren? En dat is natuurlijk met tekenen en schilderen iets makkelijker om te beginnen.
1: Ja, dit is niet echt een hogeschool voor glaskunst.
2: Nee.
1: Want is je glaskunst ook in het buitenland te
2: Zeker.
1: Bewonderen?
2: Ja. Ik ben altijd in Amerika vertegenwoordigd. Alleen dat is nu een beetje een ingewikkeld land, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat gaat wat moeizaam.
2: Dus dat gaat nu wat moeizaam. Maar daar is in ieder geval ook altijd werk te zien.
1: Mensen moeten maar even op de genoemde website kijken. En dan komen ze het allemaal tegen. En als ze je willen bereiken, dan staat dat ook op de website. En een keer binnenlopen, al op afspraak bij dat atelier, dat kan altijd.
2: Ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Winnie Tesmacher, glaskunstenaar. En we weten nu duidelijk waarom je dat bent en wat je allemaal voor mooie dingen maakt. Maar het echt gaan bekijken, dat is nog beter natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Dankjewel. Nog.

een van de minder bekende hits van Genesis. Into Deep, maar wel een hele mooie. En Kate en Anna McGarrigle en Complente Pour Santé. Nog wat. Ja, mijn Frans is behoord, zoals de meeste luisteraars weten. Dus vandaar, ik was nog even aan het kijken wat stond er nou precies. Maar het is uit beeld verdwenen. Heb je dat weer? Oh, Santa Catharina, natuurlijk. Het wordt me hier even in het oor gefluisterd. Goed, zometeen een mooi onderwerp. Onlangs is er een boek verschenen van de hand van oud-Delftenaar Wim Verboom. Met als titel Het spoor door Delft en de spooraansluiting van de gistfabriek. Daar is best wel wat om te doen. Je hoort het zo meteen na deze prachtige van Huey Lewis en The News en Stuck With You.

0: gaan praten over het spoor door Delft en met name de spooraansluiting van de gistfabriek. En waarom dat zo belangrijk is, dat ga ik vragen aan Wim Verboom. Hij is oud-Delftenaar en auteur van een boek over dat spoor. Meneer Verboom, welkom.
1: Goedendag.
0: Ja, het spoor door Delft, dat is jarenlang al wat omstreden geweest. Viaduct die weg moest onder de grond, maar het is heel anders begonnen. Bent u helemaal bij het begin begonnen?
1: Ja, ik ben inderdaad bij het begin begonnen. Het is zo, dus dat weet iedereen wel. In 1839 werd de eerste spoorlijn in Nederland aangelegd van Amsterdam naar Haarlem. Die is in 1843 via Leiden naar Den Haag verlengd. En in 1847 via Delft naar Rotterdam. En dat was eigenlijk best wel een enerverende zaak. Want in die tijd waren er nog geen fatsoenlijke onteigeningswetten. En vooral het gedeelte door Delft, dat was zeer moeilijk. De directeur, ingenieur van de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij, die dus de lijn aanlegde, die heeft er zelfs een boek over geschreven, over alle moeilijkheden om de spoorlijn aan te leggen, vooral door Delft.
0: Ik ben wel benieuwd naar waarom u de spooraansluiting bij die gistfabriek zo belangrijk vindt, zodat die in de titel van het boek staat.
1: Ja, dat is ik ben Delftenaar, oud-Delftenaar.
0: Mm-hmm.
1: Twee, ik was altijd geïnteresseerd in spoortjes en tremmetjes. Maar nummer drie was, mijn vader werkte bij de gistfabriek en was verantwoordelijk voor de gebouwen en de terreinen. Onder andere ook het Agnetenpark, het fabrieksdorp van de gistfabriek.
0: Ja.
1: En hij bewaarde een heleboel documentatie over die zaken. En toen hij overleed, kwam dat allemaal bij mij terecht. Dat ben ik dus verder uit gaan zoeken. En ik heb dus eigenlijk die drie eigenschappen, zou ik maar zeggen, gecombineerd. En vandaar ook dat dus de aansluiting van de gistfabriek daarbij zit. Want daar is ook een heleboel over te vertellen.
0: Ja, er zijn heel veel boeken al. Nou ja, als we met het Van der Gaag beginnen, er zijn al heel veel geschriften geschreven. Hebt u nog nieuwe dingen kunnen ontdekken?
1: Ja, ik denk dat mijn verhaal de contacten tussen de gemeente, het gemeentebestuur van Delft en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, dat is tientallen jaren moeilijk geweest.
0: Mm-hmm.
1: En die verhalen die komen in het boek nogal uitvoerig naar voren. Ja.
0: Ja, u hebt heel veel beschreven. U hebt ook heel veel foto's in het boek opgenomen. Unieke foto's zelfs.
1: Ja, dat was eigenlijk heel prettig. In het Utrechtse archief, dat is het archief waar alle gegevens van de spoorwegmaatschappijen in terechtgekomen zijn, zijn die zeer goed toegankelijk. Die kunnen er dus heel makkelijk uitgehaald worden, gedownload.
0: Mm-hmm.
1: Zijn ook vrij toegankelijk.
0: Okay.
1: En uiteraard het gemeentearchief van Delft heeft natuurlijk een heleboel gegevens en foto's. En het archief van de gistfabriek, wat minstens even belangrijk was, dat wordt nu overgeheveld naar het stadsarchief van Delft. En dat was wat moeilijker, omdat het nog niet helemaal gearchiveerd is. Dat was wat moeilijker te bekijken.
0: Ja, ja, maar u hebt er in ieder geval een prachtig boek van gemaakt met heel veel details en heel veel foto's, ook uit het verleden.
1: Ja.
0: Het boek is, ligt in de boekhandel?
1: Het boek is in de boekhandel en op internet verkrijgbaar, ja.
0: Ja, dus zoek even naar het spoor door Delft en de spooraansluiting van de gistfabriek. Dat is de titel, dan kom je het helemaal tegen en dan kun je het gewoon bestellen. En gaan lezen in ieder geval.
1: Ik heb ook in het boek erg veel tekeningen verwerkt. En ook eigen tekeningen gemaakt. Omdat de combinatie tekeningen, foto's en dan het verhaal vind ik heel belangrijk.
0: Mensen moeten het boek zelf maar aanschaffen en gaan lezen. Wim Verboom, Het spoor door Delft en de spooraansluiting van de gistfabriek. Ik noem nog maar eentje die lange titel. Dank voor het gesprek.

Een van de meest zwoele deunen die we hier hebben in de digitale videotheek en fonotheek. Kiss and Say Goodbye. Natuurlijk, de Manhattans, de Manhattans. En ervoor een prachtig lied van de Vlaamse zangeres Vera Mann. Je hoorde Soms. Zometeen gaan we praten met Feike Kats. Hij is spreker, schrijver en inspirator over zijn nieuwe boek Verleuken en Enthousiasme. Wat daar allemaal in staat, dat hoor je over een paar minuten al na deze van de Nits. Neskio.

0: Een nieuw boek over verleuken en enthousiasme. En bij ons aan tafel Feike Cats, de auteur van het boek. Welkom, Feike.
1: Goedemiddag.
0: Feike, het is je 7e boek alweer.
1: Niet normaal, hè?
0: Waren er nog dingen die je in de andere 6 boeken niet kwijt kon?
1: Nou, het is eigenlijk een nieuw onderwerp. Ik schrijf heel veel over klantgerichtheid, over verleuken, over enthousiasme. Dit boek is daar een deel van, maar dit boek gaat ook over hulpmensen. En dat is echt een nieuwe term die ik heb geïntroduceerd.
0: En hoe heet het boek?
1: Het boek heet De Vonk van Verleuken. En de ondertitel is Enthousiast door de hulpmens in jezelf.
0: Voor we inzoomen op dat boek, even iets over jou. Je houdt je vooral bezig met verleuken en enthousiasmeren. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik denk toch wel een beetje mijn positieve aard. Ik ben wel optimist. En ik vind wel dat Nederland wel best een beetje optimisme, verleuken en enthousiasme kan gebruiken.
0: Want je vindt het ook al belangrijk om dat in je te hebben en uit te stralen.
1: Nou ja, kijk, ik begin altijd bij mezelf. Als ik het naar mijn zin heb, heb ik het leuk en ben ik enthousiast. En enthousiasme kun je uitstralen, maar enthousiasme kan ook van binnen zitten. Hè. Dat hoeft niet alleen maar bij extroverte mensen te zijn. Dat kan bij introverte mensen natuurlijk net zo goed zijn. Maar op het moment dat jij het naar je zin hebt, straal je dat ook uit. Maar het begint natuurlijk bij het feit dat je dan gewoon zelf een leukere dag hebt.
0: Dat verleuken en enthousiasmeren, dat is vaak in de commerciële wereld belangrijk naar klanten toe. Maar is het ook belangrijk voor het personeel om meer enthousiast te zijn en verleukt te worden?
1: Nou ja, het is eigenlijk voor elk mens belangrijk. En dus ja, ook voor personeel. Kijk, we leven in een maatschappij waar natuurlijk een hoop aan de hand is. Als je kijkt naar 20 tot 35-jarigen en de uitval die daar op dit moment plaatsvindt door burn-outs en ziektes en noem het maar op. Die mensen, daar vinden de ouderen van alles van. Hè? Die roepen dan van, nou, vroeger was het dit en vroeger was dat. Nou, lekker relevant, want het is nu. We moeten ons natuurlijk wel zorgen maken om het feit dat die groep echt ernstig uitvalt. En daar moet echt aandacht voor komen dat het leuk blijft. En dat de mensen enthousiast zijn. En ik vind het dus niet alleen voor personeel belangrijk, want dat was de vraag. Ik vind het vooral voor een mens belangrijk dat hij het naar zijn zin heeft.
0: Dat 7e boek. Kun je ons even meenemen in het verloop van het boek, de inhoud van het boek? Hoe zit het boek in elkaar?
1: Ja, het boek is ook wel een beetje een ode aan mijn vrouw. Dat is een echte hulpmens. Ze wordt ook op pagina 3 genoemd dat het boek ook aan haar is, vooral ook voor haar is geschreven. Ik wil de mensen duidelijk maken dat het eigenlijk heel simpel is om een leukere dag te krijgen. En wij zijn natuurlijk heel erg goed in beoordelen wat anderen niet goed doen. Hè? Nou, dat mag. Maar begin nou lekker bij jezelf, want dat is dichtbij en daar kan je wat mee. Kijk, mensen vragen bijvoorbeeld aan mij, hoe gaat het met je? En dan zeg ik, goed. En dan wordt er, ik ben 33 jaar ondernemer, dan vragen ze vaak, heb je het druk? En dan zeg ik, nee. Gaat het niet goed dan? Nou, dat is natuurlijk echt werkelijk vreselijk dat wij onze maatschappij nu al zo hebben ingebouwd dat het alleen goed met je gaat als je druk hebt. Nee, het gaat juist heel goed met me. Ik heb er bewust voor gekozen om 3 dagen in de week te werken en lekker 2 dagen andere dingen te doen waar ik vrolijk van word. Ook vrolijk van word, maar in ieder geval, dat vind ik belangrijk. En het is dus echt, we zijn dus nu zo ver gedraaid dat als jij dus zegt, ik heb het niet druk, dat het dus ook niet goed met je gaat. En als je dat doorvertaalt naar een medewerker, hè, dus een medewerker zegt, iemand vraagt hoe gaat het met je? En je zegt, nou, ik heb het lekker, want ik heb het niet druk. Het eerste wat de manager doet, is er werk bij gooien. Ja, dan hou je het wel uit je hoofd om te zeggen dat je het niet druk hebt. En we lachen er met z'n allen om. Maar het is natuurlijk heel erg serieus. Want die manager zou eigenlijk moeten zeggen, wow, jij hebt het niet druk. Dat klinkt goed. Je kunt ook aan iemand vragen, hoe gaat het echt met je? Het woord echt is het grote verschil in plaats van hoe gaat het met je?
0: Hele mooie toevoeging. Hoe krijgen we dat tot slot? Hoe krijgen we dat nou een beetje omgebogen? Helpt dat boek daarbij?
1: Ja, het boek helpt er zeker bij. Maar dat klinkt weer ernstig commercieel. Maar ik denk dat de mensen wel hulp nodig hebben. Laat ik dan als laatste meegeven. Ik ben er stellig van overtuigd dat er in ieder mens een hulpmens schuilt. Alleen moeten we de mensen helpen om die weer te herontdekken.
0: Mooi gezegd. Ik heb het boek hier voor me liggen. Ik neem het gelijk vanavond mee. Dan ga ik het eerst eens even lezen. Het ziet er prachtig uit en het is heel duidelijk ingedeeld. Dat doet mij altijd deugd. Nou, ik ben er heel benieuwd naar. En nog even de titel. De vonk van verleuken en enthousiasme door de hulpmens in jezelf. Dank je wel, Feike Cats, voor deze tip over jouw 7e boek. Dank je wel.
2: Tot middernacht, de late avond.

Ja, ja. Maria Zamora, soekel, soekel, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Ook Tera Cox, bedankt voor jouw bijdrage weer. En ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ook weer met een bijdrage van Han van der Horst, onze correspondent, onze columnist. Die prachtige stukken schrijft en voorleest. Luister vooral morgen weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht, wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïnse militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

ons eiland. Altijd dichtbij. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij